is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht. Ja.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dr. Alban en Zing Halleluja. Wat krijgen we nog in ons programma het eerste uur? Toch? Fool's Garden komt eraan. De darts met Daddy Cool heb ik ook nog. En ooit komt er een dag van bazaar. En tussendoor geven we uiteraard nog informatie wat er allemaal deze week zo te doen staat.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze week is er het volgende te doen, want morgen kunnen we gotische textura gaan maken om 13:30 in de ontmoetingscentrum ten Berkelen. Dan hebben we donderdag aanstaande de infosessie van Ik haat lezen in de BIP in Diksmuiden om 19:00. En heb je vrijdag nog een theatervoorstelling Blij met een dode mus om 20:00 in het Kruispunt. En dit is werk uit de jaren

The Point of View. Dit najaar blaast Centrum Isara maar liefst 20 kaarsjes uit. Het ganse seizoen door worden de bezoekers verrast met leuke wedstrijden en feestelijke acties. En daarmee maakt het publiek eigenlijk kans op tickets, cadeaubonnen en andere leuke prijzen. Je mag een verjaardagskaartje sturen. En wie bezorgt het creatiefste, grappigste, mooiste of het meest hartverwarmende verjaardagskaartje? Je mag het opsturen voor 30 november aan Dienst Cultuur en Erfgoed. Dat is gelegen in de Valkenstraat 18 in Nieuwpoort. En maak dan kans op een cadeaubon. En alle ingezonden kaartjes die krijgen een ereplaats in de cafetaria van Centrum Isara. Heb je trouwens ook nog bijzondere herinnering aan een voorstelling, workshop of evenementen van Centrum Isara? Wel, deel eens alles mee en stuur je inzending via cultuur@niepoort.be.

Ook dit najaar roept Oostende zijn inwoners op om eens een idee in te dienen voor wijkprikkels. Dat kan je dus doen vanaf vandaag. En of je nu een individu bent, deel uitmaakt van een vereniging of samen met je buren iets wil realiseren, wel, dan kan je nu meedoen. Via ons.oostende.be kan je vanaf dus vandaag een voorstel gaan ingeven of reageren op andere ideeën als je liever meehelpt aan de uitwerking ervan. Dien je zelf een voorstel in, wel, geef dan eens een korte beschrijving en de locatie mee. De stad neemt daarna contact met je op om samen te gaan bekijken hoe we jouw idee kunnen verder uitwerken. Doe het liever op papier, wel, in elk ontmoetingscentrum staat er een wijkprikkelsbrievenbus, waarin jij je voorstel ook nog eens kunt indroppen. Ofwel, kom langs in een van de wijkcafés.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

Risk It All met Bruno Mars. De inwoners trouwens van Kokzijde en omstreken kunnen dit najaar gaan proeven van de Latijnse taal en de Latijnse cultuur. Vanaf vrijdag aanstaande tot en met 23 oktober organiseert de bibliotheek van Kokzijde een vijfdelige lessenreeks voor beginners. In de cursus zet de docenten dan op een toegankelijke manier de basisbegrippen van de taal uiteen. De voorkennis is zelfs niet vereist en na de reeks van vijf lessen op vrijdag aanstaande, 2, 9, 16 en 23 oktober, telkens van 13:30 tot 14:30, zullen de deelnemers eenvoudige Latijnse zinnen kunnen begrijpen en zelfs ontcijferen.

En om nog eens terug te keren op die lessenreeks Latijn in de bibliotheek van Kokseide. Daar vinden ze plaats als gelegen in de Casinoplein nummer 10. En de deelname die kost wel €25. Of €5 voor wie recht geeft op het uitpaskansentarief. Inschrijven kan je doen via de bibliotheek zelf aan de balie.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
2: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
1: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
3: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, vierde keer wereldkampioen worden, vier keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het al lukt zoals vandaag is, dat is zeer mooi.
1: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïksas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
4: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders, dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreemlinkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen, het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Hier komt de hot stepper. Bredene installeerde zijn eerste beweegbank. Dat is een toestel dat conditiekracht en stabiliteitstraining combineert in één bankje en dit aan het sportcentrum. De beweegbank die combineert al die mogelijkheden voor je conditie. En om de gebruikers eigenlijk op weg te helpen, zijn op de beweegbank infopanelen aangebracht met voorbeeldoefeningen. Via een app krijgen gebruikers ook nog eens de toegang tot meer dan 300 oefenvideo's.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Higher Love, samen nog met Kigo en Whitney Houston. Zonnig aanstaande trouwens verandert het sportpark in Oost-Duinkerke voor de tweede keer in een sportief belevingsfestival voor iedereen. Tussen 13 en 17 uur zondag aanstaande pakt de sportdienst van Kokzijde dan uit met een gevarieerd aanbod aan initiaties en activiteiten, waar plezier en ontdekking eigenlijk centraal staan. En het evenement richt zich eigenlijk op een echt breed publiek, van kleuters tot gezinnen tot g-sporters en zelfs actieve senioren. De deelnemers stellen volledig hun eigen parcours en hun eigen tempo samen.

Roger Whittaker en I Don't Believe in If Anymore. Om nog eens terug te keren naar zondag aanstaande in het Hazebeek Sportpark in Oost-Duinkerken. Op het terrein zelf kunnen de bezoekers trouwens gaan proeven van uiteenlopende disciplines. Zoals onder andere de dans, atletiek, hockey, voetbal en tennis. Je kan je ook trouwens nog gaan uitleven in de skatezone en op de springkastelen. De lokale sportclubs en de lokale verenigingen die spelen een centrale rol tijdens die namiddag en stellen hun werking eigenlijk uitgebreid voor aan de bezoekers. Ook wie liever niet actief meesport, die is trouwens welkom, misschien om te supporteren of om te genieten van een hapje en een drankje.

boy from the big band. Beats International. Straks nog werk van Miley Cyrus. En wat heb ik ook nog mee? De Sugar Gill Gang. En deze, dat krijg je nu van Matilda Mann.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

De goede tijd van helemaal begin van de jaren 80 moet deze geweest zijn. Dan heb ik ook nog klaar liggen voor jou. Dat is dat 15 zaken gaan meestrijden om de felbegeerde titel van de beste garnaalkroket. Meer restaurants dan ooit nemen dit seizoen deel aan het festival. De garnaalkroket krijgt ook dit jaar dus opnieuw een hoofdrol. En dit dan van 10 tot en met 12 oktober in de Wellington Hippodrome. Daar vindt de zesde editie plaats.

1975 voor Claire en Vreemde Vogels. En met Breaking Machine en Street Dance ga ik afscheid nemen voor vandaag. Het was heel leuk en terug een fijne dag om samen met jullie te kunnen doorbrengen. En ik maak morgen vroeg om 6 uur een nieuwe afspraak. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
2: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
1: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscope. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
3: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
1: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
4: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uit gaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
1: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
5: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
1: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Maywood uit Nederland en dit duo haalde ooit de vierde plaats in Vlaanderen in de top 30 in de tijd. Een nummer uit 1980 was dat en Give Me Back My Love. En zo is de muziekdoos weer helemaal klaar voor een nieuwe week tot en met vrijdag. Wees welkom.

Soul Sister. We leerden ze kennen in 1988 en ze hadden meteen een grote hit te pakken met The Way to Your Heart. En dit komt ook uit Vlaanderen. Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Vanaf vandaag tot en met zondag aanstaande kiest Houthuist voor het gemeentepark als decor voor de jaarlijkse septemberkermis. Samen met de Houthuistse verenigingen maakt de gemeente er een gevarieerd programma van voor jong en oud met muziek, sport, traditie en gezelligheid.

En dan nog even een blik op het weerbericht. Wel, vandaag maandag blijft het droog met zonnige perioden en ook wolkenvelden. De maxima liggen rond 19-20 graden in het centrum van het land en de wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ze hebben destijds het Sportpaleis in Antwerpen meerdere keren laten voorlopen. En een van de thema's van die concerten was ongetwijfeld dansen. Je hoorde Clouseau. How am I supposed to live without you? Het was een hit in de tijd voor Michael Bolton.

ja, next summer, daarvoor moeten we nog heel wat maandjes wachten natuurlijk. Dat was Damiano David. Dit is nog Avicii en Wake Me Up.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Vandaag wordt de Assisen jury samengesteld die moet beslissen over het lot van Chris van Haverbeke uit Waardamme. De 48-jarige aardappelboer die bracht in 2022 zijn twee dochtertjes, Maud van 8 en Ona van 5, op gruwelijke wijze om het leven. De man die staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Evert de Klerk, de tussenpersoon die in 2012 een huurmoordenaar regelde voor de moord op kasteelheer Stijn Salens, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt HLN en zijn advocaat die bevestigt het nieuws. De intussen 63-jarige Nederlander die kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Volgens zijn advocaat wil hij nu enkel vooruitkijken. Van donderdag tot en met zondag stond het fruitige erfgoed van de Westhoek centraal tijdens de week van het fruitig erfgoed. Regionaal landschap Westhoek en stad Ieper die brachten het verhaal van oude fruitrassen, boomgaarden en lokaal fruit. In Ieper waren er verschillende activiteiten met als afsluiter een plukfeest in het Hoornwerkpark. In Middelkerke vond zaterdagavond in Silt een nieuwe editie plaats van het bal van de burgemeester. Het initiatief kwam van enkele politici van Lijst de Dekker en hun VZW-team Middelkerke. Zo'n 550 mensen woonden het bal bij. Volgens schepen Etil de Blik mikken ze volgend jaar op 600 gasten. En dit jaar moesten ze heel wat mensen teleurstellen omdat het evenement volledig volzet was. In Waregem hebben de warmste draaiers een 24-uurs actie pottendraaien gehouden. De organisatie van het keramiekatelier en enkele vriendinnen die starten afgelopen vrijdagavond om 8 uur in Stadscafé Den Hemel en ging dus door tot zaterdagavond. En de volledige opbrengst gaat naar de warmste week 2026 met als thema een warme thuis voor iedereen. Autovrije zondag heeft veel volk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur waren auto's er niet toegelaten en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge die pakte dit jaar uit met een nieuw concept met een lange zone vol activiteiten aan de Rozenhoedkaai, in de Braambergstraat en in de Predik Herenstraat.
0: Melinda FM weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op. Later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. En in de loop van morgen dinsdag komen er geleidelijk meer opklaringen en blijft het overal droog. Het wordt dan ook zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

I swear by the moon and the stars in the skies. En net daarvoor had je nog je gelofte afgelegd op het gemeentehuis. Want het was een van de meest gevraagde nummers voor openingsdansen op bruiloften in de tijd. All for one. Goedemorgen, we zijn toe aan deel 2 van de muziekdoos.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Back to the 70s, 1975 om precies te zijn. Je hoorde Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Dit is dan weer Alex Warren met Fever Dream.

IJsMC, het is rain idee. Nou ja, ze moeten droog blijven vandaag, maar ik ben altijd een beetje op mijn hoede met die weersvoorspellingen. In ieder geval, dit was de muziekdoos. Zometeen Stef Tielemans met Music at Work. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: Dat mag, op een maandagochtend. Prince and the Revolution and Let's Go Crazy.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Voilà, we zijn maandag 21 september, nieuwe week. En vandaag begint ook officieel de herfst. Ja, die dagen die worden stilaan wat korter, de avonden wat frisser. En misschien komt er een eerste dikke trui van pas. Maar we moeten ervan genieten, want ze zeggen dat we deze week een nazomertje gaan.

0: Walking the Thin Line. Dat waren nog eens Bart Peters en de Radios. Op deze 21ste september kan je deze namiddag in Oostende terecht in de bibliotheek voor samenlezen. Vanaf 14:15 wordt samengenoten van een verhaal en wordt er gezellig nagepraat. Je hoeft geen leeservaring te hebben of een voorbereiding te hebben gedaan. Het is een rustige culturele activiteit voor wie graag verhalen ontdekt. De deelname is gratis, maar je moet je wel inschrijven. Meer info vind je bij Uit in Oostende en natuurlijk ook via Uit in Oostende, de website bedoel ik daarmee.
1: Music at Work.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op pijn.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Martin Garrix, Jax was dat, en Told You So. Vorige week viel ik eigenlijk een beetje van mijn stoel. Ik ben geabonneerd op de mailing van de groep The Simply Red. En die mannen die hebben de laatste jaren bijna elk jaar getoerd. Niet tegenstaande, het zal altijd zeggen dat het een farewell-tournee is. Blijf die maar doorgaan. En nu hebben ze een announcement rondgestuurd. En volgende zomer doen ze doorheen Europa de Summer Funk 27 Tour. Dat betekent ja, dat ze nog eens langskomen in verschillende steden in Europa. En voor België is dat op 22 juni 2027. En dat in de AFAS-Dome in Antwerpen. De kaartjes die kan je vanaf deze week aankopen, bestellen. Maar ik zit in de pre-sales, dat is een groot voordeel. Want ik ga er naartoe, hè. Intussen gaan we eens genieten van die Simply Red plaat. Dit is Jericho.

zaterdagavond, dat is nog een beetje ver af. We zijn nog maar maandagochtend bij City Rollers, een 70s klassieker hier bij Melinda FM en Saturday Night. Straks muziek van Genesis, Jesus, He Knows Me. We hebben ook zometeen David Guetta met Human. Maar eerst eens luisteren naar deze plaat uit 2009 van Coldplay.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: ik die titel al eens proberen uit te spreken. Het bekt wat moeilijk, vind ik. Of misschien ligt het wel aan mij, ja. I knew you. Dat was Taylor Swift. En nu is het tijd alweer voor Christophe Van Dam.
1: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
2: Feels Like Heaven van de Schotse new wave band Fiction Factory werd uitgebracht op 30 december 1983. Hoewel de vrolijke melodie doet denken aan een romantisch liefdesliedje, is het in werkelijkheid een anti-liefdesong over de enorme opluchting wanneer een vreselijke relatie eindigt. Zanger Kevin Patterson en toetsenist Eddie Jordan richtten de band in 1982 al op met het idee om anoniem nummers voor andere artiesten te schrijven. Feels Like Heaven was een van de allereerste nummers die het duo samenschreef. Zanger Patterson legde later ook uit dat het nummer niet gaat over verliefd zijn, maar over iemand die je absoluut veracht. Het climaxmoment dat voelt als de hemel is trouwens puur de bevrijding en opluchting wanneer die persoon eindelijk vertrekt. Het nummer groeide begin 1984 uit tot een gigantische Europese hit. Omdat het publiek de band daarna bleef associëren met romantische popmuziek, wat ze eigenlijk niet wilden maken, slaagde Fiction Factory er niet in dit succes te herhalen. Overigens gingen ze uit elkaar in 1987, waardoor Feels Like Heaven een klassieke one-hit wonder bleef.
3: Hello.

Suzanne en Freek. En weg van, ja, ik ben ook helemaal weg van Jan Snel, want al meer dan 3 weken, ja, volgt hij mij op met zijn lunchbreak elke werkdag. En ik moet zeggen, ja, ik heb een goede klik met Jan. Dat hoort, hè. Op de werkvloer moet je ook de nodige klik hebben met collega's. Dat maakt de werksfeer alleen maar plezanter. Tot 1 uur de lunchbreak hier bij Melinda FM. En morgen ben ik er graag terug tussen 10 en 11. Ik heb voor jullie nog Bad Boys Blue, You Are a Woman. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Oostende loopt een onderzoek naar schepen Charlotte Verkeijn van N-VA. Partijvoorzitter Valérie Van Peel die zegt dat er aanpassingen in de samenwerking zijn voorgesteld, maar dat Verkeijn niet moet opstappen. Van Peel die zegt dat we geen karaktermoord mogen plegen op Verkeijn, die ze naar eigen zeggen op alle vlakken steunt. Vandaag wordt de Assisen jury samengesteld die moet beslissen over het lot van Chris van Haverbeke uit Waardamme. De 48-jarige aardappelboer die bracht in 2022 zijn twee dochtertjes, Maud van 8 en Ona van 5, op gruwelijke wijze om het leven. De man die staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Zowat 100 kitesurfers die hebben afgelopen zaterdag een traject van de Pannen naar Zeebrugge afgelegd. Het was de eerste editie van de Biggest Belgian Downwinder. Dat is een tocht van 65 kilometer met een tussenstop in Oostende. De deelnemers die surften met de wind mee en steunden tegelijk ook het goede doel. Cultuur en Connectie Brugge, kortweg CC Brugge, heeft een plein vernoemd naar stand-up comedian David Galle. Hij is de nieuwe huiskunstenaar van het cultuurcentrum. Het binnenplein van de Bikorf heette vorig jaar nog het Sarah van Deurzenplein en heet dus nu voortaan het David Galleplein. Het plein werd afgelopen zondag officieel ingehuldigd. In Waregem hebben de warmste draaiers een 24-uursactie pottendraaien gehouden. De organisatie van het keramiekatelier en enkele vriendinnen die starten afgelopen vrijdagavond om 8 uur in Stadscafé Den Hemel en ging dus door tot zaterdagavond. En de volledige opbrengst gaat naar de warmste week 2026 met als thema een warme thuis voor iedereen. Evert de Klerk, de tussenpersoon die in 2012 een huurmoordenaar regelde voor de moord op kasteelheer Stijn Salens, is vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt HLN en zijn advocaat die bevestigt het nieuws. De intussen 63-jarige Nederlander die kreeg gratie voor de zogenaamde kasteelmoord. Volgens zijn advocaat wil hij nu enkel vooruitkijken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op. Later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. En in de loop van morgen dinsdag komen er geleidelijk meer opklaringen en blijft het overal droog. Het wordt dan ook zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. Goedemorgen, het is alweer maandag vandaag. Ik weet, het is een beetje een moeilijke dag, een moeilijke start, maar het gaat ons wel lukken. Want ik heb mooie muziek meegebracht. Straks stellen we ook wat vragen aan AI. Queen was de eerste. En dit is Ariana Grande.

U gaat nooit geloven met hoeveel leden deze band was. Five was dat met When the Lights Go Out. We zijn alweer vertrokken voor een week leuke muziek hier bij Melinda FM. Ik heb Dana Winder meegebracht.

Ook vandaag zit er weer heel wat Belgisch, zeg maar, gerust Vlaams werk in dit programma. Stan van Samang, ik heb hem onlangs nog live aan het werk gezien. Het is altijd een klein feestje als Stan langskomt. Er zijn mensen met problemen en dat zo net na het weekend. Ray bijvoorbeeld, die is haar man kwijt. Vervelend.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het is een nummer van 53 jaar geleden en het blijft fris klinken. Carpenters met Yesterday Once More. Wij hadden alweer een vraag voor artificiële intelligentie. En onze vraag van vandaag is: wie zijn de drie rijkste mensen ter wereld en hoe groot is hun fortuin? U krijgt straks het antwoord.

0: Uit de tijd dat boysbands nog heel erg in waren. Die tijd was 1994. Boyzone, Love Me For A Reason. Ik was hier net een artikel aan het lezen. 5 jaar geleden begroeven honderden vrijwilligers in heel Zwitserland meer dan 2000 katoenen onderbroeken, niet voor de lol, maar voor de wetenschap. De inmiddels opgegraven onderbroeken laten zien hoe sterk het bodemleven van plek tot plek verschilt en welke rol bodembeheer daarbij speelt. Waarom dat nu een onderbroek moest zijn, dat blijft ons wel een raadsel.
1: This

Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En wie ook alles weet, dat is artificiële intelligentie. Wij vroegen wie zijn de drie rijkste mensen ter wereld en hoe groot is hun fortuin? En we kregen ook een antwoord op nummer 1. Of willen we bij nummer 3 beginnen? Dat is misschien beter. Sergey Brin staat op 3, heeft een vermogen van ongeveer 204 miljard euro. Hij is een medewerker bij Google. Net als Larry Page, dat is onze nummer 2. En die heeft een vermogen van ongeveer 221 miljard euro. Bijzonderheden is een van de oprichters van de bekende zoekmachine Google. En profiteert van de sterke groei in de technologie en van de kunstmatige intelligentie. En op nummer 1, maar dat wist u waarschijnlijk wel, staat Elon Musk. Hij heeft een geschat vermogen van ongeveer 720 miljard euro. Heeft dat bij elkaar gesprokkeld bij Tesla, SpaceX en XAI.

Niet meer van de jongste, maar nog altijd springlevend door Diana Ross. Onlangs nog te gast in ons Belgenlandje. Heeft daar een concert gegeven. Naar het schijnt was het wel de moeite waard. Why do fools fall in love? Misschien kunnen we die vraag ook eens aan AI stellen. Wij gaan er even vandoor. Maken plaats voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de Lunchbreak.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Diesel tanken was nog nooit zo duur. De prijs voor een liter diesel aan de pomp stijgt naar een nieuw record. Voor het eerst gaat die boven de 2,5 euro. 3,3 cent meer dan vandaag en net meer dan het record van in april. En diesel is nu al 45% duurder dan een jaar geleden. Dat heeft vooral te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. Premier De Wever zit op dit moment voor het eerst samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Ze gaan het hebben over de startnota van De Wever. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
2: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers ingekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding, belastingen en besparingen, ligt het allermoeilijkste in deze regering.
1: Het zou bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. Rond 3 uur vanmiddag zit het overleg erop. Elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga, Rick van Hoof.
3: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
1: De cardiologische liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. En sport, onze Belgische tennissers verstevigen hun plek op de wereldranking. Alexander Bloks blijft de beste Belg op plaats 27. En ook Sisu Bergs en Raphaël Collignon blijven op plek 38 en 47 staan. En ook bij de vrouwen behoudt Elise Mertens haar 19e plek. Hanne van de Winkel steeg dan weer van de 84ste naar de 83ste plaats. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dankjewel collega's van de Belga Nieuwsredactie. Dit is deel 2 van de lunchbreak op maandag. Als je aan jouw lunch zit, wens ik je alvast een smakelijk eten toe. David Bowie was dat met Modern Love. Dit is recenter werk Alex Warren, Fever Dream.

Robert Miles met One and One. Het is vandaag ook de start, officieel de start van de herfst. In vele oude schoolboeken en agendas staat nog steeds 21 september als foute vaste datum van de herfst. De herfst heeft niet echt een vaste datum. Meestal begint officieel de herfst op 22 of 23 september. En dit jaar is dat 23 september. Meteorologisch is de herfst reeds gestart op 1 september. Volgens de overlevering is dat op 21 september. Maar dit jaar dus eigenlijk astronomische herfst. Dat wil zeggen dat dag en nacht op aarde overal even lang is. De equinox ook wel genoemd. Valt meestal op 22 of 23

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Heaven met Iron. Ik raad u toch aan om het vandaag een beetje rustig aan te doen. En daarom dit schitterend nummer van Brett. Lost Without Your Love.

het is lang geleden dat we van haar nog eens wat te horen kregen. Frisse verschijning Natalie Imbruglia met Wrong Impression. Wij vroegen dat straks in deel 1 van het programma wie de 3 rijkste mensen ter wereld waren. Maar we willen ook wel eens weten wie de 3 rijkste mensen in België zijn.

0: Morgan Wallen met Been By Now. Met de stijgende energieprijzen is iedereen op zoek naar alternatieve energiebronnen. En niet alleen wij hier in Europa doen het goed, maar ook in Afrika is er een sterke groei. Van de 54 Afrikaanse landen zullen er 36 een recordgroei optekenen dit jaar. Blijkt uit cijfers van Energie Denktank Amber in samenwerking met African Tech Future Lab. De experten verwachten dat het continent er dit jaar voor 17 gigawatt aan zonne-energie zal bijkrijgen. Dat is heel wat en dat is een, toch wel een goede vooruitgang, ook voor Afrika.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove,

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Nieuwe stem en ster Sienna Spyro. Je hoorde ze hier met Great Expectation. Wij vroegen aan de artificiële intelligentie wie de drie rijkste mensen in België zijn en hoe groot hun fortuin is. Op nummer 3 staat Alexander Van Dam, vermogen van 10,5 miljard. Je kan hem kennen als beheerder van het vermogen van biergigant AB InBev. Op nummer 2 Erik Withoek, vermogen 11,5 miljard. Hij is bekend van de Tiense suikerraffinaderij. En op nummer 1 staat de familie Loist Bergmans met een vermogen van 12,9 miljard. Zij zijn producent van kalk na een grote Amerikaanse verkoop in 2026. Dit jaar dus werd het familiebedrijf de nummer 1.
1: Vraag het aan AI elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.

0: zijn.
1: Het is een antwoord dat wij hier af en toe ook wel eens krijgen als we vragen: en hoe zit het? Hoe lang duurt het nog? We zijn ermee bezig. Bart Peters was dat. Wij gaan ermee stoppen. Maar morgen zijn we terug vanaf een uur of 11.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
2: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombé, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
1: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
3: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
1: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig, het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Ik heb dat dus geprobeerd in het begin van de jaren 80 om haar op te bellen. Blondin Call Me, omdat ze daar zo lief achter vroeg. Maar helaas heeft ze nooit opgenomen. Hey, welkom, muzikale matinee met mij.

Stevie B Band, Because I Love You. Ik heb nieuws al sinds voor donderdag aanstaande, want Karin krijgt Alzheimer en ze verhuist naar haar kleindochter Eva. En wat begint als een belofte uit liefde, wordt een pakkende zoektocht vol uitdagingen en warme momenten. Donderdag hebben we het over een toneelstuk die gaat over dementie, mantelzorg en schuldgevoelens. En het gaat door om 19 uur in het woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke. En de toegang die bekraagt 5

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Shining Laura Tesoro. Als we terugkeren naar 21 september 2004. Toen startte de bouw van de grootste wolkenkrabber in de Verenigde Arabische Emiraten. De Khalifa is sinds 2009 met 818 meter het hoogste gebouw van de wereld.

Gary Harrell en It's a Raining Man. Wie eens straffe verhalen wint horen van de Tour de France, wel, die moet donderdag aanstaande in de bibliotheek van Middelkerke zijn om 20 uur. Daar krijg je het verhaal eigenlijk van zijn hele carrière van Noël Truijns. Het gaat door dus donderdag aanstaande om 20 uur en de toegang bedraagt er ook €5.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

I did not sign up for this met Judith. Het garnalenkrokettenfestival, dat blijft eigenlijk wel maar groeien. Hè? Want voor de 6e editie zakken ze op 10 en 11 oktober, zelfs maandag 12 oktober ook bij. Er zakken dan maar liefst 7500 bezoekers af naar de Wellington Hippodroom in Oostende om de beste garnaalkroket van de stad te proeven. De tickets waren helaas opnieuw in een mum van tijd uitverkocht.

muzikaal matineetje, die zit er eigenlijk al op voor vandaag. Vandaag gaan we eruit met het werk van Sabrina Carpenter en Taste. Maar eerst gaan we toch nog eens terug naar de jaren 80. Meer bepaald 1984. Prachtig werk nog van Axel Bauer met Carco. Ik maak met jullie meteen een nieuwe afspraak. Morgen tussen 13 en 14 uur hier bij Melinda FM. Graag tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Cultuur en connectie Brugge, kortweg CC Brugge, heeft een plein vernoemd naar stand-up comedian David Galle. Hij is de nieuwe huiskunstenaar van het cultuurcentrum. Het binnenplein van de Bikorf heette vorig jaar nog het Sarah van Deurzenplein en heet dus nu voortaan het David Galleplein. Het plein werd afgelopen zondag officieel ingehuldigd. Van donderdag tot en met zondag stond het fruitige erfgoed van de Westhoek centraal tijdens de week van het fruitig erfgoed. Regionaal landschap Westhoek en stad Ieper die brachten het verhaal van oude fruitrassen, boomgaarden en lokaal fruit. In Ieper waren er verschillende activiteiten met als afsluiter een plukfeest in het Hoornwerkpark. Brandweer en politie zijn afgelopen zondagmiddag uitgerukt naar een appartementsgebouw in Nieuwpoort-Bad. Het brandalarm was er afgegaan en een twintigtal bewoners die verlieten uit veiligheid zelf het gebouw. Achteraf bleek dat een vrouw in haar keuken koffiebonen aan het branden was. Autovrije zondag heeft veel volk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur waren auto's er niet toegelaten en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge die pakte dit jaar uit met een nieuw concept met een lange zone vol activiteiten aan de Rozenhoedkaai, in de Braambergstraat en in de Predik Herenstraat. Vandaag wordt de Assisen-jury samengesteld die moet beslissen over het lot van Chris van Haverbeke uit Waardamme. De 48-jarige aardappelboer die bracht in 2022 zijn twee dochtertjes, Maud van 8 en Ona van 5, op gruwelijke wijze om het leven. De man die staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Zowat 100 kitesurfers die hebben afgelopen zaterdag een traject van de Pannen naar Zeebrugge afgelegd. Het was de eerste editie van de Biggest Belgian Downwinder. Dat is een tocht van 65 kilometer met een tussenstop in Oostende. De deelnemers die surften met de wind mee en steunden tegelijk ook het goede doel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op. Later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. En in de loop van morgen dinsdag komen er geleidelijk meer opklaringen en blijft het overal droog. Het wordt dan ook zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: muzikale matinée. Non-stop de middag door.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Delhi.

Nena en 99, Luftballons. Het is vandaag de eerste dag van de herfst. Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. Ruben van Gicht vliegt uit de Verraders. En ik ben er weer op post voor de Rotonde. De eerste van deze week, welkom.

Even helemaal door elkaar geschud door de muziek van de Spin Doctors en Two Princes. Het rijgedrag van onze schoolbuschauffeurs staat blijkbaar in de kijker. Naar aanleiding van het ongeval in Buggengout in mei geeft parlementslid Els Robijns de cijfers opgevraagd van de klachten die binnenkwamen bij de lijn. Het zouden er 70 in het totaal zijn, uiteraard zonder de gevallen die niet gemeld waren. Daarnaast kwamen ook nog de technische mankementen aan de bussen aan het licht en de duur van de ritten die het normale overschrijden. Ze roept dan ook op aan de lijn om gestructureerde rapporten door te sturen van gerichte controles. Op deze manier zou aan het euvel wat gedaan kunnen worden, want iedereen wil toch zijn kinderen veilig op school.

Volgens de strategie van Patti Smit, The Night Belongs to Lovers, een plaat uit 1978. Zin in een grootse en meest plezierige internationale indoor muziekevenement? Dan zit je goed op 3 en 4 oktober in Oostende. Bands en artiesten, groot en klein, komen samen in één arena om er een onvergetelijke show te presenteren in het Tap Toegebeuren. Place to be, Cortec Dome aan de Noordlaan in Oostende tussen 13:30 en 16:00 op 3 en 4 oktober. En dit is muziek van Mark Ronson en Bruno Mars.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.

Dit was al een tijdje geleden dat we deze nog even zagen terugkomen in ons programma Benson Boone en Sorry, I'm Here for Someone Else. We mogen op onze twee oren slapen volgens onze energieminister. We zullen deze winter niet te maken krijgen met een energiecrisis. België heeft een rechtstreekse verbinding met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Dus kunnen we vanuit deze twee landen voluit importeren. Wat de prijzen zullen worden, dat is nog zeer de vraag. Misschien kunnen we een voorbeeld nemen aan landen zoals Duitsland, die de accijnzen op de brandstoffen aanzienlijk verlagen.

En of ze er nog altijd aan het genieten van is Estelle samen met Kanye West en American Boy. Wie zin heeft in een leuke strand- en duinenwandeling in Bredene kan zich inschrijven ten laatste twee dagen op voorhand voor een hitswandeling. Dit via toerisme@bredene.be of telefonisch 059 56 19 70. De wandeling gaat door stipt om 10 uur aan de Frans Praatbrug in Bredene. De deelname is gratis, maar wel vooraf in te schrijven. En dit op 4 oktober.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
3: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Alex Warren en Emerald Eyes. Je hoeft geen modeopleiding te volgen om plots razend populair te worden. Dit overkwam de Limburger Jordi Arthur, die ontwerp uit het niets kledij die bleek aan te slaan bij onder meer Pommelien Thijs en de Nederlandse Merel. Van 8000 volgers is zijn account plots gestegen naar 100.000, wat heel wat nieuwe kansen opent voor de Belgische self-made ontwerper. Jordi Arthur dus, een naam om te blijven volgen, denk ik. Dit is Touch of Joy.

En with a little love from Prof Richard en nog een klein beetje erbij van ons, moeten we alweer afscheid van jullie nemen. De rotonde is weer helemaal opgesoupeerd en het is tijd voor onze collega Patrick om het allemaal van mij over te nemen. Vandaag gaan we eruit met Lost Frequencies and the Feeling. Graag tot morgen. Bye bye.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Middelkerke vond zaterdagavond in Silt een nieuwe editie plaats van het bal van de burgemeester. Het initiatief kwam van enkele politici van Lijst de Dekker en hun VZW Team Middelkerke. Zo'n 550 mensen woonden het bal bij. Volgens schepen Etil de Blik mikken ze volgend jaar op 600 gasten. En dit jaar moesten ze heel wat mensen teleurstellen omdat het evenement volledig volzet was. In Waregem hebben de warmste draaiers een 24-uursactie pottendraaien gehouden. De organisatie van het keramiekatelier en enkele vriendinnen die starten afgelopen vrijdagavond om 8 uur in Stadscafé Den Hemel en ging dus door tot zaterdagavond. En de volledige opbrengst gaat naar de warmste week 2026 met als thema een warme thuis voor iedereen. Vandaag wordt de Assisen-jury samengesteld die moet beslissen over het lot van Chris van Haverbeek.

0: Uit Waardamme. De 48-jarige aardappelboer die bracht in 2022 zijn twee dochtertjes, Maud van 8 en Ona van 5, op gruwelijke wijze om het leven. De man die staat ook terecht voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Cultuur en Connectie Brugge, kortweg CC Brugge, heeft een plein vernoemd naar stand-up comedian David Galle. Hij is de nieuwe huiskunstenaar van het cultuurcentrum. Het binnenplein van de Bikorf heette vorig jaar nog het Sarah van Deurzenplein en heet dus nu voortaan het David Galleplein. Het plein werd afgelopen zondag officieel ingehuldigd. Van donderdag tot en met zondag stond het fruitige erfgoed van de Westhoek centraal tijdens de week van het fruitig erfgoed. Regionaal landschap Westhoek en stad Ieper die brachten het verhaal van oude fruitrassen, boomgaarden en lokaal fruit. In Ieper waren er verschillende activiteiten met als afsluiter een plukfeest in het Hoornwerkpark. Autovrije zondag heeft veel volk naar de Brugse binnenstad gelokt. Van 10 tot 18 uur waren auto's er niet toegelaten en hadden voetgangers en fietsers er vrij spel. De stad Brugge die pakte dit jaar uit met een nieuw concept met een lange zone vol activiteiten aan de Rozenhoedkaai, in de Braambergstraat en in de Predik Herenstraat.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met hoge wolkenvelden en enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. De wind die draait naar west tot noordwest en kan soms matig worden. Vanavond klaart het verder op. Later kunnen er opnieuw lage wolken of mist ontstaan. Morgen begint daardoor plaatselijk grijs met nevel, mist en lage bewolking. En in de loop van morgen dinsdag komen er geleidelijk meer opklaringen en blijft het overal droog. Het wordt dan ook zo'n 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

0: Ja, en zo naderen we stilaan ook alweer het einde van de eerste werkdag van deze nieuwe werkweek, vrienden. Jawel, maandag 21 september. Als je de kalender eventjes bijneemt, dan zie je meteen dat we aan de laatste volle week van deze septembermaand al zijn begonnen. Ja, het is bijna ongelooflijk, maar het is wel zo natuurlijk. Die tijd gaat zeer snel, maar kijk, bij Melinda FM gebruiken we hem wel natuurlijk. Lonnie Spee, daarmee begonnen we uit 1982. Jawel, mooie toffe muziek uit de jaren 80 natuurlijk, met deze How Many Times. Dankjewel Luc voor de rotonde. En wij zitten dus klaar voor een nieuwe avontuur in de Spits. Jawel, de Spits elke werkdag hier op jouw radio. En ik heb het genoegen om dat programma aan u voor te stellen. Maar ik ga dat niet alleen doen. Ik heb heel veel fijne muziek meegebracht vandaag. Ik denk maar bijvoorbeeld aan Line de Douw, Triggerfinger, The Eagles, Laura Pausini en veel meer. Je komt te ontdekken als je blijft luisteren natuurlijk, als we samen huiswaarts keren in de Spits op deze maandagavond. En de volgende die klaarstaat, dat is muziek van Mauvais Joe samen met de Ken Ochoa. Hier is Pile.
1: De Spits, muziek die met je meerijdt. Elke weekdag van 16 tot 17 uur.

0: Unbelievable.
1: Je kan het omschrijven als zijn de elektronische poprock. We zaten in 1990 met deze van IMF hier bij Melinda FM met Unbelievable. En van Unbelievable, ja, misschien ook naar een weetje uit de tuin die ook wel een beetje unbelievable kan klinken. Want bamboe is een van de snelst groeiende planten ter wereld. Sommige soorten kunnen onder ideale omstandigheden bij een meter per dag gaan groeien. Terwijl wij soms al trots zijn wanneer een kamerplant één nieuw blaadje krijgt, weet je wel. Nu schiet bamboe daarentegen natuurlijk gewoon vrolijk de hoogte in. Een plant met haast, zeg maar. Of een plant die plankgas geeft. En dat is een bruggetje naar onze volgende artiesten in het rijtje. Dit is Line de Douw.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En daarmee hadden we ook muziek van Westmac met Bees and Honey. Hoorden we Show Me Love. Daarvoor nog Triggerfinger natuurlijk. Die heb je vast ook wel horen passeren met I Follow Rivers. Wat een plaat natuurlijk. Hè. Zeg, mag ik jou eventjes meenemen naar 18 september van het jaar 1851. De reden is dat toen op die dag de eerste editie verscheen van de krant die later zou uitgroeien tot de New York Times. De krant begon ooit als een bescheiden publicatie en groeit uit tot een van de bekendste kranten ter wereld. En op dezelfde datum in 2014 stemde Schotland in een referendum tegen onafhankelijkheid en bleef het deel van het Verenigd Koninkrijk. Zo zie je maar, 18 september was dus ook hier en daar wel een belangrijke dag te noemen. Goed, terug naar de orde van de dag, zeker in de spits. En dat is muziek draaien, daarvoor zitten we hier en dat doen we zo meteen met de Eagles. Hier zijn ze met Heartache Tonight.
1: De Spits, muziek die met je meerijdt.

Een plaatje die stamt uit het jaar waarin ons van alles een beetje werd voorgespiegeld. Hè. Alles zou anders worden, het zou nooit meer hetzelfde zijn. Enfin, ja, er is inderdaad wel een en ander veranderd ondertussen. Maar ik had het over het jaar 2000 toen deze plaat in de hitparade stond. Je hoorde Mojo met Lady Hear Me Tonight. Hier bij Melinda FM. Ja, we hebben het altijd al over onze roepnaam Melinda FM. Dat is waar, we zijn natuurlijk uiteraard te beluisteren op de FM-band. Maar wist je ondertussen ook al dat we op DAB te beluisteren zijn? Als je ons in digitale kwaliteit wil beluisteren, raad ik je dat ten zeerste aan. Klinkt nog altijd een stukje beter natuurlijk. En dan klinkt deze, denk ik, twee keer zo goed. Het is als een sterk nummer voor Laura Pausini. Jawel, daar heb ik het over. Je mag jou meenemen naar het liefdesverhaal van haar. Hier is Strani Amori. Welkom in de spits hier bij Melinda FM.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Soms kan het aangenaam zijn om zo eens een bubbeltje te leven. Hè? Je eigen bubbeltje, je eigen coconutje gaan creëren. Ja, misschien is dat wel de boodschap die deze Paul Simon wil meegeven. The Boy in the Bubble, met daarvoor nog James Blunt en Taste Like Summer. Zeg, heb je dat ook al vaak eens gemerkt, zodat wanneer je zelf aan het geven gaat, ook iemand anders vaak ook mee begint te geven? Dat gebeurt zelfs bij mensen die elkaar niet kennen, totaal niet kennen zelfs. Geven is dus een beetje besmettelijk, maar gelukkig wel een stuk aangenamer natuurlijk dan verkouden worden. Dat willen we liever natuurlijk niet. Ja, geven doet geven, of zien geven doet geven, is het spreekwoord, zeg maar wel eens. En dat blijkt dus ook wetenschappelijk waar te zijn. Hè? Goed, terug naar iets helemaal anders. Muziek dus. Dit is Jelly Roll en I'm Good.

0: Ja, heeft toe. Het is een grote meneer. Het blijft een grote meneer. Deze Wiltura met heimwee naar huis. Dat kan je misschien wel eens hebben natuurlijk als je bijna thuis bent. Dan zal die heimwee vaak snel opgelost geraken. Misschien heb je ook al heimwee naar een nieuwe spits. Ja, dan moet ik jou in afwachting stellen tot morgen. Want morgen zijn wij hier terug voor een nieuwe aflevering van de spits natuurlijk. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Dat wordt Duran met There's Something I Should Know. Ja, er is inderdaad iets wat je moet weten. Dat is zo dadelijk de Turbulentieshow op je losgelaten wordt met collega Jacques. Ik wens jou nog een fijne maandagavond toe en dus afspraak voor morgen. Even over de klok van 4 voor een nieuwe spits.
1: Melinda FM,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
2: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef. Een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
1: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens...

0: Zagangé zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. Want de iconische musical krijgt nu een eigen museum. In Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Ja, kijk, we hadden een zeer zonnig weekend en de gids vlogen de deur uit hier bij Melinda FM. Een nieuwe werkweek staat voor de deur. Geniet ervan.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Maandag wordt uitgeroepen als Nationale Katerdag in Vlaanderen. En om die pijn wat te verzachten, hadden we het verhaal van Vaya con Dios met What's a Woman. Zometeen het grote succesverhaal van Pharrell Williams. Voor we daaraan toe zijn, Maxime en Mabit.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Ja, het succes lag meteen aan de voeten van deze dame, want ze moest tante zeggen tegen Wendy Houston, deze Miley Cyrus, End of the World. Dit is Melinda FM op maandagmiddag met muziek uit 1979.

0: stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Everything begins with consciousness.

0: blijf goed dan ook nog altijd sex symbol nummer 1. Dat was het grote succesverhaal van Madonna.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Twee grootheden uit ons eigen Vlaanderen. Dat wordt Reggie en Laura Tesoro met Bound to Me. Dit is Melinda FM met de Turbulentie Show. En de koning van het Nederlandstalige lied, Rob de Nijs.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraete brons gehaald op de tijdrit bij de Belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
2: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
1: Luca Vierstraete is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
3: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
1: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst.

0: en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
1: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
0: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Karen Willems.

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Ik van de stad mag mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen strollen, werd die langse wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet hoe we

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent.
1: Karen Willems.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Start de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

measure these things by your brains. I sank into Eden.

ask you to get up. You do it on your own.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. 90s headline.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Resurrection.
1: 90s at 9.
2: Escucha el ritmo.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
1: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
3: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
1: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Matthijs van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
4: Ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen vannacht, maar het was gewoon mijn dag niet.
1: Zijn broer Stef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeric gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Letland is een mogelijke militaire dreiging opgemerkt. Dat meldt het leger. Verschillende NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn er opgestegen. Het gevaar zou er intussen wel zijn geweken. Wat er precies aan de hand was, blijft wel onduidelijk. De NAVO kreeg al langer signalen over een mogelijke Russische aanval. Dat zegt ook legerchef Frederik van Sina.
2: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe

0: finale Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. Vannacht is het droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht. Melinda FM. Tell me something. You can play a beat.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nacht.